Verdaderamente ahora, van a ver, ahora, van a ver, ahora, van a ver, a ver, van a ver, a ver, a ver, a ver.